U hoorde Electroshocks van Christopher Zegers door twee saxofoonkwartetten, het Nederlandse Kohinoor en het Belgische Sax Appeal. Het volgende concert dat we opnamen tijdens November Music 2003 speelde zich 4 dagen later af op 17 november, dus ook in het muziekcentrum van 's-Hertogenbosch. Voor het Zwitserse ensemble Steamboat Switzerland schreef Jan Bas Bolle in 2002 het stuk Servo. De componist zegt daarover: dit werk is het muzikale equivalent van een apparaat dat een grote machine automatisch bestuurt door bijvoorbeeld afwijkingen van een vastgestelde koers automatisch te corrigeren of door middel van impulsen die het van buitenaf ontvangt. Steamboat Switzerland is een trio dat bestaat uit Dominique Bloem op Hammondorgel, Marino Pliakas elektronica en bas en Lucas Nigli drums. Steamboat Switzerland is opgericht in 1998. De band is voornamelijk bekend geworden door zijn hardcore concerten. Soms spelen ze in een akoestische improvisatiesetting, maar ook dan, en dat kunt u zo gaan beluisteren, klinkt het nog steeds op zijn minst stevig.

U hoorde Cervo van Jan Bas Bollen door Steamboat Switzerland. Het derde concert van deze terugblik op November Music 2003 is van 13 november. Opnieuw uit het muziekcentrum 's-Hertogenbosch. Ieder jaar nodigt November Music een muzikus van internationale faam uit die maar zelden in Nederland, België of Duitsland te horen is. Deze keer was dat de Engelse contrabassist en componist Barry Guy. Barry Guy voelt zich thuis in zowel de authentieke oude muziekpraktijk als de improvisatiemuziek. Voor deze gelegenheid schreef hij een nieuw werk voor de stem van Jaap Blonk met strijkers en piano. De compositie draagt de titel Annunciation en duurt maar liefst 50 minuten. Behalve contrabassist Barry Guy en stemkunstenaar Jaap Blonk hoort u Maya Hamburger en Stefan Smagge op viool en Daan van der Wallen piano.

Very nice.

In Concertzender Live Archief hebt u geluisterd naar een muzikaal verslag van November Music 2003. Drie concerten die allemaal in het Muziekcentrum in 's-Hertogenbosch plaatsvonden in november 2003. De opnametechniek van al die concerten was in handen van Glenn Mogot en de productie deed Kees van de Wiel. Samenstelling van Concertzender Live Archief, Sem de Jong.

Deze beide tijds rond Katie van Eck werd samengesteld door Miranda Driessen. Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Deze keer met het eerste deel van een muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music en wel editie 2007. November Music is een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse tak concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch. En daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We hebben de komende 2 uur 3 concerten die we graag willen belichten. Over ruim een half uur een dubbelconcert door het Belgische ensemble I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Ze spelen om beurt hun stukken om te eindigen als 1 groot ensemble in een stuk van Luc Brewaas. Dan volgt een concert door studenten van het Tilburgse Fontis Conservatorium. Slagwerker Arnold Marinissen richtte een ensemble op van getalenteerde studenten en noemde het FC Jongbloed. Maar nu eerst een concert voor viool en piano. In de Bosse toonzaal gaven violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman een concert met 3 werken, waarvan 1 van de violist zelf. Taufik komt uit Iran en is een dubbeltalent. Naast het bespelen van de viool legt hij zich toe op het componeren van muziek. Momenteel krijgt hij les van Roderick de Man en Alexandre Sranide. Het concert begon met een werk van Sranide, Hommage à George Enescu. Dit werk is onderdeel van een 3-delige sonate met 3 hommages, 1 aan Bartok, 1 aan Schönberg en dus 1 aan Enescu.

Applaus voor violist Hawar Taufik en pianist Toon Bierman in een hommage aan George Enescu. Het was een werk van de Roemeense componist Alexandre Sranide. Taufik zelf schreef ook muziek en wel voor viool en piano. Het duo zal het tweede deel, het Sognando, van zijn sonate uitvoeren. Overigens, Sranide, de componist van het vorige stuk, was leraar van Taufik. En hij zei over dit stuk: dit werk laat een superieur, volwassen niveau zien, zowel in compositietechniek als in gedachtegoed en gevoel.

U hoorde Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano in de sonate voor viool en piano van Taufik zelf. We gaan verder met de partita van Witold Lutosławski. Lutosławski geldt als een van de belangrijkste Poolse componisten van de 20e eeuw. In zijn jonge jaren stonden zijn werken sterk onder invloed van Bartók. Later, na de oorlog, werd zijn componeren belemmerd door het strenge cultuurpolitieke regime van de communisten. Toch slaagde hij erin om een mooie balans te vinden tussen het voorgeschreven folklore-element en zijn eigen neoclassicistische stijlvorm. Partita werd geschreven in 1984 voor Pintjas Tjukeman en Mark Nijkroek. Het werk heeft 5 delen, waarvan de 2e en 4e korte interludes zijn op de 3e en de 5e. U hoort nogmaals Hawar Taufik viool en Toon Bierman piano.

Havarta of ik viool, toon Bierman piano in Partita voor viool en piano van Witold Lutoslavski. En dat brengt ons aan het einde van dit eerste concert in Concertzender Live. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de grote zaal van de Verkadefabriek in Den Bosch, waar op 15 november 2007 het tweede concert van vanavond plaatsvond. Twee belangrijke hedendaagse muziekensembles gaven daar gezamenlijk een optreden. Het Belgische I Solisti del Vento en het Nederlandse Nieuw Ensemble. Om beurten verschenen ze op het podium. Als eerste mochten de blazers van I Solisti del Vento aantreden in een stuk van Jonathan Harvey, Serenade in Homage to Mozart, een werk uit 2001. I Solisti del Vento staat onder leiding van Lucas Viss.

Serenade in homage to Mozart van Jonathan Harvey werd uitgevoerd door I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Viss. We gaan verder met de Japanse componist Toru Takemitsu. Ook hij schrijft, evenals Harvey, impressionistisch aandoende werken met verwijzingen naar de klassieke traditie. Het nieuwe ensemble speelt van hem Rainspell voor fluit, harp, klarinet, piano en vibrafoon.

Rainspell van Toru Takemitsu werd uitgevoerd door het nieuw ensemble. Bij de concertzender luistert u naar Concertzender Live. De Belgische componist Stefan van Puinbroek schreef in 2007 in opdracht van I Solisti del Vento een werk met de titel Vreemde Erscheiningen voor 10 blazers. Voor van Puinbroek was het een puur genot om dit werk te mogen schrijven. De compositie bestaat uit een opeenvolging van puur abstract muzikale bewegingen die zich presenteren als vreemde verschijningen binnen het geheel. Luistert u naar I Solisti del Vento onder leiding van Lucas Viss.

Dat is als Talisker, Knockandoo en Bowmore. En voor de niet-whiskydrinkers onder u, dit zijn beroemde single malt whiskies. Volgens Brewa's heeft Oban een ronde smaak en daarom koos hij voor dit stuk voor voornamelijk lage instrumenten. Een Belgische recensent omschreef Oban als een warme, humoristische compositie die spectraal spektakel biedt. Een trombone waarop afwisselend drie verschillende dempers worden gezet, gongen die tijdens het bespelen uit bakken water worden gehaald en een glockenspiel dat met een strijkstok wordt aangespeeld. Luistert u naar Oban, uitgevoerd door I Solisti del Vento en nieuw ensemble onder leiding van Lucas Viss.

0: Die solisti del vento, een nieuw ensemble onder leiding van Lucas Vis in Oben van Luc Brewaas. En dit is het slot van het tweede deel van Concerts in the Life. Een opname die we maakten in de Verkadefabriek in Den Bosch. Opnametechniek en productie Kees van de Wiel. We gaan naar de toonzaal in 's-Hertogenbosch. En daar vindt het laatste concert in deze uitzending plaats. En dat is een concert gegeven door FC Jongbloed. FC Jongbloed is een ensemble gevormd door studenten van het Conservatorium van Tilburg. Oprichter en leider van het ensemble is slagwerker Arnold Marinissen. In 2006 werd dit ensemble opgericht voor November Music en vanwege het succes kon een vervolg niet uitblijven. De titel van het concert: Vallen en opstaan. Motto van het concert: niemand is perfect, een vergissing is menselijk en waar gehakt wordt, vallen Spaanders. De stukken die gespeeld worden zijn namelijk verschrikkelijk moeilijk. Let maar eens op het eerste stuk van Tom Johnson met de titel Failing, a very difficult piece for solo string bass. U hoort Erik Versteeg, contrabas en stem.
1: In Valen moet ik een lange tekst voorlezen, terwijl ik muziek speel die boven de tekst staat. De tekst moet hardop voorgelezen worden in een min of meer normaal tempo. En ik moet voorkomen dat de muziek me doet vertragen. Aanvankelijk is de taak vrij eenvoudig, omdat er niet veel muziek is en het grootste deel komt aan het einde van zinsdelen en zinnen. Bijna als normale interpunctie. Later is er meer muziek en wordt de taak moeilijker. Zo moeilijk in feite, dat het me vermoedelijk niet gaat lukken om hem uit te voeren zonder langzamer te gaan voorlezen of anders fouten in de muziek te gaan maken. In elk geval is de componist ervan overtuigd dat ik uiteindelijk in de problemen zal komen. Reden voor hem om het stuk Falen te noemen. Tot nu toe is de taak nog niet zo moeilijk, maar de opgave is om, als het stuk moeilijker wordt, door te gaan met voorlezen in een normaal tempo en de muziek zo goed mogelijk te spelen. Net zoals ik in het begin deed. Nu is het al, heb ik het al aardig druk, alleen maar met het spelen van de noten en het voorlezen van de tekst. Maar in de tekst staat dat ik ook moet proberen zoveel mogelijk te luisteren naar wat ik doe. En luid genoeg te spreken om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. In een ideaal geval vloeien zowel het spreken als de muziek gemakkelijk en natuurlijk. Zodat het publiek met gemak op ieder moment elk van de elementen kan volgen. Soms heeft de muziek een sterk agressieve kwaliteit. En moet ik behoorlijk hard spreken om gehoord te worden. Bijna sentimenteel. En moet ik zachter spreken. Zodat het spreken de muziek niet zal afdekken. Maar ik moet ervoor zorgen dat de tekst altijd goed te begrijpen is. Als mijn stem te veel fluctueert met het op en neer gaan van de muziek, kan het zijn dat de tekst moeilijk te begrijpen wordt. En dat zou ook een vorm van falen zijn. Dat het spreken altijd goed te begrijpen moet zijn voor het publiek, wat er ook gebeurt op muzikaal gebied. Intussen is de taak al vrij eenvoudig geworden, vrij uitdagend geworden. Maar ik heb flink geoefend. En dat is een feit. Naast het feit dat eenvoudigweg een regel in de tekst is. Dus tenzij ik een ongelooflijk slechte dag heb, kan ik nog behoorlijk goed met de muziek omgaan, zonder mijn tekstvoordracht te vertragen. Het zou me moeten lukken om alles goed zuiver te houden en de dynamische aanduiding precies te volgen. Als ik me goed concentreer, zou ik zelfs in staat moeten zijn om een goede balans te bewaren tussen het spreken en het spelen. En eraan te denken de tekst verstaanbaar te houden. Zelfs als de stemming van de muziek soms radicaal verandert. Maar al snel wordt de muziek nog moeilijker. En zal ik waarschijnlijk beginnen op een of andere manier te falen. Ik moet even echter duidelijk maken dat ik niet verplicht ben om te falen. Ten slotte kan het publiek mijn partituur niet zien en wanneer ik speel. En niemand zal er wijzer van worden als ik simpelweg de gedeeltes weg zou laten die ik niet kan spelen. Men zou misschien erg onder de indruk zijn van mijn spelen en denken dat het me gelukt is een stuk te spelen waarvan de componist dacht dat het niet met succes uitgevoerd zou kunnen worden. Door welke bassist dan ook. Maar natuurlijk als ik de moeilijkste gedeeltes weg zou laten, de boel bedriegen en de uitvoering zal helemaal geen succes zijn. Omdat het stuk tenslotte over falen gaat. Intussen is falen extreem moeilijk geworden. Dat wil zeggen, het stuk getiteld falen is extreem moeilijk. Er zijn een paar ontspannen momenten, zo nu en dan, maar het grootste deel van de tijd moet ik een extreem lastige, chromatische melodie spelen. In een hoog tempo, en nu begin ik waarschijnlijk op een of andere manier te falen. Natuurlijk vind ik het niet speciaal leuk om te falen. Soms denk ik dat het beter zou zijn als ik de boel een beetje bedroog. Zodat ik niet al te erg zou falen en de mensen meer onder de indruk van mijn spelen zouden zijn. Maar aan de andere kant, als ik mijn best doe en het grootste deel van de muziek goed speel, zou het duidelijk moeten zijn dat ik de taak zou uitvoeren als van me verwacht zou kunnen worden. Bovendien, ik zal dan het stuk correct uitvoeren, omdat het duidelijk is dat falen over falen gaat. En dat ik erin slaag. En als ik erin slaag om alles nauwkeurig te spelen zonder mijn spreken te vertragen of zonder de boel te bedriegen, of wat dan ook, zal ik falen te falen. En daarmee de kern van de zaak missen. Eigenlijk wil ik bijna falen, omdat iedereen wel faalt op sommige momenten en op bepaalde manieren. En omdat dat is waar het stuk om over gaat. En omdat ik het stuk op een passende manier wil uitvoeren. Maar natuurlijk moet ik niet proberen te falen. Ik moet proberen mijn taken met succes uit te voeren. Zonder te vertragen en zonder noten te missen. Zelfs al is het intussen bijna onmogelijk geworden om dit met succes langer vol te houden. Als ik zal proberen te falen en dan falen, dan zal dat ook een soort van succes zijn. En helemaal geen falen. Dus ik moet proberen het goed te doen. Als het dan mislukt, dan zal het me lukken om de essentie van het stuk over te brengen. Zelfs al zal ik dan falen om de taak die me is opgelegd te volbrengen. Met andere woorden, ik zal niet kunnen falen, tenzij ik probeer om het goed te doen. En het zal me niet lukken om het stuk goed uit te voeren, tenzij mijn uitvoering een mislukking blijkt te zijn. Of, om het nog op een andere manier te zeggen. Het zal me waarschijnlijk lukken te falen in het slagen. Niet alleen omdat de muziek moeilijk is, maar ook omdat als ik faal in het slagen, ik dan zal falen te falen en de kern van de zaak zal missen. Omdat falen duidelijk over falen gaat. En omdat een succesvolle uitvoering van falen een erkende mislukking moet zijn. Hoe dan ook, ik ga door met voorlezen van de tekst en het zo goed mogelijk spelen van de muziek. Probeer een normaal tempo te houden en de tekst begrijpelijk te maken. En faal waarschijnlijk nog steeds. Maar ik zou nu niet zo vaak meer moeten falen als daarnet, omdat de muziek terugkeert naar het meer lyrisch materiaal. Zelfs dat materiaal is onder deze omstandigheden moeilijk zo expressief uit te voeren als dat ik zou willen. Maar tenminste is er nu niet het gevaar dat het noten zal missen. En als ik me concentreer, tekst begint op te raken. Maar de muziek gaat nog ongeveer een minuut door. Gedurende die tijd moet ik voor mijzelf beslissen waarover ik zal praten terwijl ik speel. Mijn opmerkingen moeten echt worden geïmproviseerd. En moeten duidelijk refereren aan deze specifieke uitvoering. Naarmate ik faalde of faalde te varen, of faalde te slagen, of faalde te slagen in het falen, of wat dan ook. Net als eerder, moet ik doorgaan met spreken in een normaal tempo. Met een normale stemkleur en een goede balans houden tussen het spreken, spreken en spelen. Als extra uitdaging word ik geacht het geschreven deel van de tekst zo te verminderen met het geïmproviseerde deel, dat niemand zal kunnen zeggen waar ik precies met het geïmproviseerde deel spreken begon. Nu is het natuurlijk heel lastig om in dezelfde spreekstijl door te gaan. En daarbij is het natuurlijk ook heel lastig om nu iets te bedenken terwijl ik nog heel druk bezig ben om alle noten.

0: daarbij schiet ik nu woorden tekort. Ik denk dat de opgave om bepalen misschien wel zeer geslaagd is vandaag. De ondertitel van dit stuk is dat het een erg moeilijk stuk is voor solo contrabas. Maar het is voor mij ook een erg moeilijk stuk.
1: U hoorde de stem en de contrabas van Erik Versteeg in Failing, A Very Difficult Piece for Solo String Bass van Tom Jansen. Dan kunt u nu luisteren naar Nobody is Perfect, een stuk geschreven voor de 60ste verjaardag van Jonathan Harvey van Luc Brewaas. Het wordt uitgevoerd door Ties Kempers klarinet, Maaike Kotijn fluit en Bart de Graaf piano. Daarna van Guus Jansen, De Meestervoud. Yvonne Arts, Stefan de Wijs, altsaxofoon, Gert Verrijt, tenorsaxofoon, Joke van Loon, baritonsaxofoon.

Van Guus Jansen was dit De Meesterfout en daarvoor hoorde u Nobody is Perfect van Luc Brewaas. Dan gaan we nu naar Fred Momotenko, Virginti Unus, de FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinesen, met Fred Momotenko op tape.

0: Virginti Unus van Fred Momotenko werd uitgevoerd door FC Jongbloed onder leiding van Arnold Marinissen met Momotenko zelf op tape. En dit is het slot van het derde deel van deze concertzender live. Een opname die we maakten in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch op 15 november jongstleden. Opnametechniek Kees van de Wiel, samenstelling Sam de Jong. Dan kunt u nu luisteren naar Charles Dutch. He destroyed her image.
1: She was no longer Lily store in the street. The street store in the street. The union singer Lily store in the street. Little hair in the street. Do they look cool? The union singer Little hair in the street. Do they look cool? I couldn't place himself.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender archief. De komende twee uur het eerste deel van een verslag van het hedendaags muziekfestival November Music 2005. November Music is een internationaal festival dat zich afspeelt in drie landen, België, Duitsland en Nederland. In Nederland vinden de meeste concerten plaats in Den Bosch. De Concertzender maakte daar een groot aantal opnamen, waarvan u er zo dadelijk vier kunt beluisteren. De concerten van November Music worden door het festival zelf geproduceerd en er worden veel compositieopdrachten verstrekt. Zo ook het nu volgende stuk van Bruno Nelissen. Deze jonge Nederlandse componist werd geboren in 1978 en studeerde aan het Conservatorium van Tilburg. Het werk dat hij schreef voor November Music heet On the Road, gebaseerd op teksten van de beroemde gelijknamige roman van Jack Kerouac. Het stuk werd uitgevoerd door het Quatuor Danel, het kwinkvokaal ensemble en gitarist Olaf Tarenskeen. Bruno Nelissen zelf dirigeert dit concert, dat overigens is opgenomen in de toonzaal van Den Bosch op 18 november van het vorig jaar.

Het duo-dubbelduet speelde Fargel van Jacques Palings. En voor het derde concert blijven we in de Verkadefabriek. Op 19 november klonk daar een concert rondom slagwerker Claire Edwardes. Van dat concert willen we u graag één stuk laten horen, waarin ze samenspeelt met de Belgische drummer Jan de Smet en de Belgische slagwerker en componist Frank Nuyts. Van die laatste is ook het stuk dat gespeeld werd. Draagt de titel Low Key Trio.

U hoorde Low-Key Trio van Frank Nuyts. Gespeeld door Claire Edwardes en Frank Nuyts zelf. Slagwerk met Jan de Smet drums. En het laatste stuk dat u van deze eerste aflevering rondom November Music 2005 gaat horen is van het Arditti Quartet. Ze speelde op 19 november in de Toonzaal. Volgende maand gaan we de rest van dit concert uitzenden. Maar nu hoort u alvast het langste werk dat daar gespeeld werd. Het stuk is van Gerhard Müller-Goldblum en heet Li spazi dentro.

Dat was tot slot van deze aflevering van Concertzender Live. Gli Spazi Dentro van Gerhard Müller-Goldblum, uitgevoerd door het Arditti Quartet. In verband met de zomerperiode, de vakantieperiode, brachten u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. Deze keer een verslag van het Hedendaags Muziekfestival November Music 2005. Samenstelling Sem de Jong.

0: Stevig. Tegen de avond knapt het vanuit het noordwesten op. De temperatuur ligt vanmiddag rond 8 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Radio 6. Stichting Concertzender. Magazine.
2: Welkom op deze zondagmiddag op Radio 6... waar tot 7 uur vanavond de uitzending wordt verzorgd door de Concertzender. Buiten is het hier in Hilversum een grijze, druilerige bedoeling, maar wij gaan de zon laten schijnen, want we hebben 4 uur heerlijke muziek voor je. Ik geef je even een overzicht van wat je zoal kan verwachten in het magazine. Over een uurtje schuift Fred Broekman hier aan voor Spinning the Blues. Van 1:30 tot 2:00 Holiday for Hipsters. En dat betekent non-stop jazz en blues uit de jaren 30, 40 en 50. Daarna het tweede deel van een special over trompetist Cootie Williams in combo swing. Om 3:00 jazz met Jan Verweij in zijn programma Holland Jazz. En dan zijn we alweer bij het laatste half uur. En dat hebben we gereserveerd voor tenorsaxofonist Charlie Rouse in Hard Bop Boulevard. Maar wat ik niet genoemd heb en waar wij nu mee gaan beginnen is Concertzender Live. En wij, dat zijn technicus Jaap Dijker en Lilian Oudhoff. Ik zei het al, Concertzender Live. In deze aflevering gaan we naar het festival November Music. Als jaarlijks terugkerend onderdeel wordt daar de International Improvisation Pool gevormd. Dit is een treffen van muzici uit de nationale en internationale improvisatiescene. Voorwaarde is dat de muzici nog nooit met elkaar hebben samengespeeld. Er wordt ook maar heel kort gerepeteerd en daardoor kan het concert werkelijk alle kanten op gaan. Dit jaar werd de pool gevormd door 5 muzici. Op piano Guus Jansen. Hij kreeg in 1981 de Boy Edgar-prijs en heeft een heel eigen kijk op het begrip jazz. Hij is voor de hedendaagse muziek ook actief als componist en speelt naast piano ook klavercimbel en orgel, maar daarover later meer. Op trompet Jeroen Dominik en die heeft een belangrijke plaats verworven in de Brabantse jazzscene. Hij houdt van big bands en zijn spel wordt gekenmerkt als lyrisch, energiek en eigenwijs. Uit Amerika komt alt-saxofonist en basklarinettist Andrew D'Angelo. Hij is een rising star binnen de jazzscene van New York. Hij speelde samen met onder meer Bobby Previtt en Dave Douglas. Ook uit Amerika afkomstig is de bassist Mark Helias. En Helias legt zich al sinds de jaren 70 toe op de geïmproviseerde, experimentele jazzscene. Hij speelde lang met artiesten als Don Cherry en Redman. En op dit moment is hij actief als bassist van het befaamde trio Bass Drumbone, dat onlangs nog ons land bezocht. Tot slot percussionist Teun Verbrugge. Hij komt uit België en hij voelt zich thuis in praktisch alle genres. Pop, free jazz, rock en improvisatie. Hij speelde onder meer in de band van Harmen Franje, in het Jeff Neven Trio en de Flat Earth Society. Er werd geïmproviseerd op 5 thema's, geschreven door verschillende leden van de pool. We beginnen met 3 in elkaar overlopende stukken. Te beginnen met Slow Step van Guus Jansen. Rest me nog te melden dat het concert plaatsvond in de grote zaal van de voormalige Verkadefabriek in Den Bosch op 15 november van het vorig jaar. Hier is de International Improvisation Pool.

Von Zuidenvet, Mouse on Mars, tezamen met Mark E. Smith van The Fall. Wat een prachtige combinatie dat we die ooit nog eens mochten aantreffen. Die hebben we niet aangetroffen sinds Tom Jones het in de jaren 80 deed met Art of Noise. Ach, er zijn wel meer van dat soort combinaties gewend. Vive la Fête doet het tegenwoordig met louter het stemgeluid van El Spino. En dan lijkt het op singer-songwriter muziek. En dan worden het echte chansons. En dat hadden ze beter niet kunnen doen. Op de nieuwe Vive la Fête luistert en oordeelt zelf La Route.

Bezeten door valsheid, wij horen liever een stuwende beat bij de Belgische electro, avant-garde electro van Lieve Lafette. En niet alleen maar El Spino, maar ook wederhelft Danny Mommens. Dit was La Route van de nieuwe Vive Lafette. En die komt volgende week, of nee, over 2 weken komt die officieel uit en ligt die in de winkel. En dan nu echte onvervalste singer-songwriter muziek. Afkomstig van Elvis

Elvis Perkins, een nieuwe cd en die is uitgebracht op XL Recordings. Ash Wednesday, zo heet hij. We hoorden het titelnummer Ash Wednesday en vervolgens een hele andere dag, namelijk Good Friday. En dan een hele verrassende cd tot besluit van dit programma Il Futurismo. Een soort kliks- en kutsmuziek en wat houden we hier toch van. Het hoesje is bijna onleesbaar, dus ik haal even het ding eruit. Ja, Anders Har, zo heet hij. Anders en dan Har. Het mooie elektronica op een cd. Ja, hij is uitgebracht op Shit Catapult. Zoekt u zelf even de titel van dit lettertype.

alles haar mooie elektronische experimentele muziek. We hadden al eerder een maxi-singeltje van Anders Haar in de klauwen. Dat heette Ludwika 1 tot en met 8. Dat was een 12-inch op een limited edition. Nu is het dan de cd van Anders Haar. Ik denk Ludwiska Extended Vision, zoiets. Het gaat tenslotte toch om de muziek. Luistert u nog even naar deze ontvloerste elektronica. En natuurlijk zo dadelijk ook naar alle andere programma's al hier bij Radio 6. Meer informatie op de site radio6.nl. Volgende week is er wederom een Il Futurismo gewoontegetrouw. Via dezelfde zender en op dezelfde tijd te beluisteren. En achteraf ook nog eens een keertje in een podcast variant. Maar liepje, was wist u nog meer? Dank voor het luisteren. Hebt u een hele fijne week. Dag.

Welkom bij Concertzender Live, dit keer met het derde deel van de muzikaal verslag van het hedendaagse muziekfestival November Music, editie 2007. We hebben het hier over een internationaal festival met takken in Duitsland, België en Nederland. De Nederlandse afdeling concentreert zich voornamelijk in en rond Den Bosch en daar maakte de Concertzender verschillende opnamen. We belichten de komende twee uur twee concerten. Over ruim een uur hoort u een concert dat plaatsvond in de Sint-Janskathedraal van 's-Hertogenbosch. Daar speelde op 18 november Guus Jansen op het imponerende orgel samen met trompetist Thomas Heberer. Maar nu eerst een concert met muziek gebaseerd op een stomme film. Berlin, die Sinfonie der Großstadt. Deze film werd in 1927 gemaakt door cineast Walter Ruttmann en geeft een visionair beeld van het bruisende stadsleven van Berlijn eind jaren 20. De film wordt beschouwd als een absoluut meesterwerk uit die tijd. Net als Fritz Lang van Metropolis was Ruttmann gefascineerd door de grote stad als symbool van industrie en vooruitgang. Ruttmann filmde de straten van Berlijn van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat en componeerde dit tot een visuele symfonie van de metropool. Door het ritme dat de film aangeeft, leent deze zich uitstekend voor een live muzikale begeleiding. En dit inspireerde twee Duitse hedendaagse muziekensembles om dit eens te gaan doen. Het waren Ensemble Integraal uit Hamburg en het klankcollectief Augsburger Tafelkonfekt. Ik noem u de leden. Oleg Djavanovski, slagwerk, Barbara Lüneburg, elektrische viool en elektronica, Marco Siciliani, klankdesign, Jürgen Hall, synthesizer en elektronica en tot slot Sebastian Reye, Valgeno, guitar en electronic. De muziek is geheel geïmproviseerd tot stand gekomen, vaak ingegeven door Ruttmanns live vertoonde filmbeelden. Op de radio doen we het zonder de film, dus u zult een beroep moeten doen op uw fantasie. Sluit dus maar de ogen of doe het licht uit en verplaats u naar het bruisende Berlijn van de jaren 20.

U hoorde de organist Guus Jansen en trompetist Thomas Hibbere in een improvisatie vanuit de grote Sint-Janskathedraal in Den Bosch. Nog één stuk hebben we over in deze special rondom November Music, namelijk Xenia van Louis Andriessen. Het werd geschreven naar aanleiding van het filmdrieluik Xenia van de Bosse kunstenaar Anne Lange. Tijdens de films werd de muziek live gespeeld, maar deze opname is van een concert waarin dit stuk werd gespeeld zonder de film te vertonen. Het concert vond plaats in het Van Abbe Museum in Eindhoven op 9 december. U hoort violiste Monica Germino.

Dat was Monica Gemino in dit stuk van Louis Andriessen, Xenia. En hiermee is er een einde gekomen aan dit derde deel rondom November Music 2007. Voor de Concertzender samengesteld door Sam de Jong. En luistert u aanvullend tot 10 uur naar Le Cygne du Lion van de Canadese componist Jules Tremblay. Uitvoerende zijn Donwell Linwood, Horn en Bill Linwood, Tam Tam.

U hoorde Le Signe du Lion van Gilles Tremblay met Donwell Linwood Horn en Bill Linwood Tam Tam.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En in deze laatste maand van het jaar weer archiefopnames van het festival November Music 2000 in 's-Hertogenbosch. Op zondagavond 19 november stonden er twee ensembles op het podium van muziekcentrum De Toonzaal. Als eerste ensemble Sonor uit Azerbeidzjan. Zij brachten naast werk van componisten uit eigen land ook composities van jonge Europese componisten. En wij starten met Cantabile Dialogue im Raum van de uit Baku afkomstige Ali Alizadeh. Daarna volgt Love, Formal Aspects uit 1999 van de jonge Zweedse componist Fredrik Österlin. Luistert u naar sopraan Farida Mamadova en ensemble Sonor onder leiding van de Oostenrijkse dirigent Roland Freisitzer.

Solo-koraal van de Nederlandse componist Martijn Padding hoorde u, een compositie uit 2000. Wolter Wierbos excelleerde op trombone met het Maarten Altena Ensemble. De lange November Music 2000 concertavond in het muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch werd besloten met twee werken van de artistiek leider van het ensemble, Maarten Altena. U hoort achtereenvolgens van hem Trappel uit 1996 en Horizon 1, een compositie uit 1999. Dit is opnieuw het Maarten Altena Ensemble met een vocale bijdrage van Ranveig Siv Sigurdardottir.

U hoort Horizon 1, een compositie van Maarten Altena. En daarvoor hoorde u Trappel, eveneens van hem. En daarmee zijn we bijna aan het einde gekomen van een uitzending van Concert Center Live met archiefopnames van het festival November Music 2000. Het Maarten Altena ensemble bestond deze avond uit Randwij Sif Sigurdar, Dotter, Stem, Rosemarie Heggen, Contrabas, Wiek Heijmans, elektrische gitaar, Reinier van Hout, piano, Mary Oliver, viool, Frank Timpe, saxofoons en klarinetten, Toshio Suzuki, blokfluiten en Walter Wierbos, trombone. Alle opnames van het concert van Ensemble Sonor en het Maarten Altena Ensemble werden op 19 november 2000 gemaakt door Dirk Lucas voor VPRO en Concertzender. Kees van der Wiel stelde dit programma voor u samen. Afgelopen 4 tot en met 8 november 2015 was weer de 23e editie van het Festival November Music in Den Bosch. En ook daar waren de Concertzender en VPRO weer van de partij voor het maken van een groot aantal opnames. Vanaf 4 januari 2016 kunt u hier bij de Concertzender maandelijks luisteren naar het resultaat daarvan. Graag tot dan!

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. Vandaag het vierde programma met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2007. November Music vond plaats tussen 14 en 18 november vorig jaar in Den Bosch. Op 15 november werd het festival officieel geopend met een uitvoering van Talisker van de Belgische componist Luc Brewaas. Samen met Guus Jansen is Brewaas of was Brewaas festivalcomponist. Talisker is een werk uit 1993. Voor groot klarinetkoor en een rondom opgesteld explosief slagwerkensemble. In de grote tentoonstellingsruimte van het kunstcollectief Artis kon het publiek vrijelijk rondlopen tussen de muzici en bijna een half uur lang genieten van de dynamische contrasten, boventonen en extatische uitbarstingen. Luistert u naar Talisker door het ensemble van het Conservatorium Gent en The International Clarinets onder leiding van Philippe Raté. De opname is gemaakt door Glenn Mogot.

Dit was het klanktheater Are You Here? In het festival November Music komen vele muzieksoorten aan bod. Zo was er op vrijdag 16 november in muziekcentrum De Toonzaal een concert rond saxofonist Paul van Kemenade. In het eerste deel ging hij onder de titel Strings Get Wings de confrontatie aan met een strijkquintet en slagwerk. U hoort achtereenvolgens twee stukken van Paul van Kemenade, Robbie en Strings for Lynch. Daarna Unfinished Cordless Largo van Nico Langenhuizen. De muzici zijn Paul van Kemenade altsaxofoon, Nico Langenhuizen contrabas, Pierre Blanchard en Herman van Haren viool, Benjamin von Gutzeit altviool, Annie Tangberg cello en Pieter Bast cajon.

U luistert naar de Concertzender met Concertzender Live. En vandaag helemaal in het teken van November Music. In het tweede deel van het Paul van Kemenade concert ging hij aan de slag met pianist Michiel Braam. U hoort eerst Plukken en Tune for Anne van Paul van Kemenade en daarna Songs Each Night van Michiel Braam. De opnames van dit concert in Muziekcentrum De Toonzaal werden gemaakt door Kees van de Wiel.

Paul van Kemenade, altsaxofoon, Michiel Braam, piano, in Songs Each Night van Michiel Braam. U luistert nog steeds bij de Concertzender naar het vierde programma met live-opnames van het festival November Music 2007. Tot en met oktober van dit jaar kunt u elke vierde maandag van de maand een aflevering verwachten. Wij hebben namelijk alle 30 concerten van het festival geregistreerd. Op 16 november was er in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch plaats gemaakt voor de jonge generatie. Met de multimediavoorstelling The Expected bieden componisten Thomas Mermel en Wilbert Bulsink een andere kijk op de wereld. Het is een voorstelling waarin de korte film The Victim van filmmaakster en kunstenares Keren Sitter centraal staat. The Expected is geen gewoon filmconcert. De film en de muziek gaan onverwachte verbindingen met elkaar aan en de acteurs in de film blijken ineens de 5 live zangers op het podium te zijn. Maar ook zonder de film is de muziek zeer het beluisteren waard. U hoort het EFE muziekensemble onder leiding van Bas Wiegers en de live-opname is gemaakt door Glenn Mogot en bewerkt door Thomas Mirmel. Dit is The Expected.

0: Tot slot van deze vierde aflevering met live opnames van het festival November Music 2007 was dit The Expected van Wilbert Pulsink en Thomas Mirmel. 26 mei is de volgende uitzending. Wilt u meer weten over het festival en de gespeelde werken? Kijk dan op www.novembermusic.net. Dit programma werd voor de Concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.
1: She was no longer money store in the street store in the street. The union seen her money store in the street. Then where in the street do they look cool? The union seen her. Then where in the street do they look cool? Money store in the street, the union sealer before, he saw a union sealer before, but couldn't place himself. But couldn't place himself.
2: Door Joets Elich.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. In verband met de vakantieperiode brengen we u hoogtepunten uit het Concertzender Archief. De komende 2 uur besteden we uitgebreid aandacht aan het festival November Music 2005. Vorige maand kon u al luisteren naar concerten van dit hedendaagse muziekfestival met concerten van het duo Dubbelduet, het Quatuor Danel en het Arditti Quartet. Van deze laatste heeft u nog een gedeelte te goed, daar gaan we zo direct mee verder. En daarnaast kunt u over ruim een uur een concert met muziek van Maurizio Gagel verwachten. Maar we beginnen met iets heel anders. Op 19 november van het vorig jaar beklom de opnametechnicus van de concertzender de trappen van de toren van de Sint-Jan om halverwege de toren waar het carillon zich bevindt een opname te maken. De bijaardier van de Sint-Jan, Joost van Balkom, speelde daar 2 composities die in heel 's Hertogenbosch te horen waren. 1 stuk is van hemzelf en het andere van de live elektronica specialist Jorrit Tamminga. Maar eerst de compositie van de bijaardier zelf. Deze compositie heet Bereshit en dit betekent in den beginnen in het Hebreeuws.

Dat was van Joost van Balkom, Bereshit. En hij bespeelde zelf het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. Dan nu van Jorrit Tamminga, Vierkant. U hoort Joost van Balkom op het carillon en Jorrit Tamminga zorgt voor de live elektronica.

Dat was als laatste van Jorrit Tamminga, Vierkant. Joost van Balkom bespeelde het carillon van de Sint-Jan in Den Bosch. En Jorrit Tamminga zorgde voor de live elektronica. Opname gemaakt op 19 november 2005. Opnametechniek Glenn Mogot. Als u op 20 maart ook naar dit programma luisterde, heeft u wellicht al iets van het Arditti-kwartet gehoord. Toen klonk er een stuk van Gerhard Müller-Goldblum, maar er werden nog twee andere composities gespeeld door dit vermaarde strijkkwartet. Eentje van de Belg Luc Brewijs en om te beginnen een nieuwe compositie van Robin de Raaf. Hij bracht speciaal voor deze gelegenheid een revisie van een oudere compositie van hem dat de titel Atomus draagt. Ik stel u nog even voor aan de leden van het Arditti-kwartet. Irvine Arditti en Eshet Sarkisian viool, Ralf Ehlers altviool en Rohan de Serum cello. Luistert u naar Atomus van Robin de Raaf.

Van Maurizio Kagel hoorde u A Deux Mains en daarna Auftakte Zeshändig. Het werd uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Jan Michiels piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars slagwerk. Dan nu van Maurizio Kagel Auftakte Achthändig. Wederom uitgevoerd door het Prometheus Ensemble.

0: U hoorde van Maurizio Gagel achtereenvolgens Auftakte achthändig, uitgevoerd door het Prometheus Ensemble. En dat zijn Inge Spinette en Jan Michiels Piano, Carlo Willems en Koen Wilmaars Slagwerk. En als laatste hoorde u Motetten für acht Violoncelli van Maurizio Gagel, uitgevoerd door het Conjunto Iberico onder leiding van Elias Aris Guren. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van het laatste gedeelte van Concert Zender Live. De opnamen werden gemaakt op 20 november 2005 in de Facadefabriek in Den Bosch. Opname, techniek en productie, Kees van de Wiel. En dit programma werd samengesteld door Leo.
1: En we zijn alweer aan het einde van deze 14e bij de tijd met muziek uit de Schönberg Edition. En de volgende maand de laatste van 3 afleveringen gewijd aan de opera Elegy for Young Lovers van Hans-Werner Henze, aangevuld met een werk van Luca Francesconi. En deze bij de tijd werd voor u en de concertzender samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het vijfde programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. Dit festival vond vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaats in 's-Hertogenbosch. Vandaag twee lange werken en een erg mooi kort intermezzo. U hoort Charlie Charlie van Renske Vrolijk, de 12-tone composition for the Sky Masters van Tom Disselveld en Melody Recreated door Simon Nabatov en Machinefabriek. Maar we beginnen met Charlie Charlie. Op 16 november vorig jaar ging dit multimedia-spektakel van componiste Renske Vrolijk in première in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Charlie Charlie is een documentary in music over de laatste vlucht van het Duitse luchtschip Hindenburg in 1937. Die titel slaat op de kreet van de radioverslaggever Herbert Morrison tegen zijn technicus Charlie Nielsen om vooral niets te missen op het moment dat de Hindenburg brandend neerstort. Hoewel de in Charlie Charlie personages van vlees en bloed worden opgevoerd, draait het in de voorstelling niet om een relationele spanningsboog. De drie zangers, Barbara Kozelj, Fabio Trumpi en Job Hubatka, spelen de personages niet, maar vertegenwoordigen hen als muzikale archetypen. In de videokantaten wordt het documentaire verhaal van de Hindenburg uitgedrukt in zang, muziek en beeld. Zowel de taal als de beelden zijn in eerste instantie muzikaal van aard. U hoort het komende uur dus de eerder genoemde drie solisten, een groot ensemble, waaronder het Kalefax Rietquintet en The Hague String Variations, onder leiding van de jonge Nederlands-Amerikaanse dirigente Hebe de Champeau. Het libretto is van Lex Bolmeijer en de regie, video en vormgeving was in handen van Bart Visser. U ziet het niet, maar in een overweldigend toneelbeeld met allerlei videoprojecties en lichteffecten zit een ensemble dat letterlijk geblakerd is door de vlammen van de Hindenburg. Dit is Charlie Charlie.

See, I'm the twilight right now. Thank you so much.

riding the Delta Green Florida, my colleague Victor.

Dit is aflevering 7 van The Blessing Force, met als thema verstoorde en gebroken geluiden. We eindigden het eerste deel met Serena Maniche en de Psychophants. Nu in deel 2 voornamelijk aandacht voor My Cat is an Alien, Twisted Science en Gnaw Their Tongues. U kunt de Blessing Force volgen via de playlist op de website van de concertzender.

U hebt geluisterd naar deel 7 van The Blessing Force. Iedere maandag om middernacht bij de Concertzender. De volledige playlist staat op onze website www.concertzender.nl. Volgende week zal het hele uur worden gevuld met improvisatie en collagemuziek. Samenstelling van The Blessing Force, Hessel Veldman. Door Kees van de Wien.

Dit is de Concertzender met het programma Concertzender Live. En alweer het 8e programma met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2007. En dat vond plaats vorig jaar van 14 tot en met 18 november in 's-Hertogenbosch. Vandaag met Trajectoire van Daan Manneke, Taïf van Rachid Al-Bougaili en tenslotte een groot deel van het project Rhythm Recreated van Morten Nottelman en Bongra. We beginnen met het ruimtelijke werk Trajectoire van Daan Manneke. Voor 16 zangers, blaasquintet, strijkkwartet, harp, bandoneon en slagwerk. De opname die de concertzender van de première maakte in de Hieronymus Bosch Art Center had helaas veel te lijden onder de ruime akoestiek van deze voormalige kerk. Gelukkig heeft Joost Kist op 1 december in de Noorderkerk in Amsterdam wel een mooie opname van dit werk gemaakt. En naar die opname gaat u het komende uur luisteren. Luistert u naar het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange in Trajectoire van Daan Manneke.

Dit was Trajectoire van Daan Manneke, het sluitstuk van het festival November Music 2007. U hoorde het Helios Ensemble en Kamerkoor onder leiding van Wolfgang Lange. De Composers Club is een ieder jaar terugkerende succesformule tijdens November Music. Jonge componisten kruipen uit hun schulp, luisteren naar elkaars muziek en praten over werkmethodes en inspiratiebronnen. Dit jaar was de uit Kuwait afkomstige in Nederland wonende componist Rashid Al-Bugaili een van de deelnemende componisten. Van hem hoort u nu het werk Taïf, een opdracht van het festival. De uitvoering is in handen van celliste Doris Hochscheid.

Dat was Taïf van Rachid Al-Bugaili, uitgevoerd door celliste Doris Hochscheid tijdens de Composers Club die plaatsvond tijdens het festival November Music 2007. In de oktoberuitzending hoort u meer van de Composers Club. We besluiten deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2007 met het tweede deel van het project Recreated, dat in de concertzaal plaatsvond op 17 november. Slagwerker Morten Nottelman en elektronica- en breakcore-specialist Jason Cohen, alias Bongra, gingen met elkaar aan de slag onder de titel Rhythm Recreated.

Dit is de Concertzender met een speciale aflevering van Pop Art. En ook Pop Art staat vandaag helemaal in het teken van het festival November Music van 2005. De afgelopen 40 minuten luisterde u naar het samenwerkingsproject Blimey en Leclerc. Zondagmiddag was in het lege provinciaal archief aan de Waterstraat een uitvoering van het project Volume 1 van het Cluster Klank Collectief. Onderdeel daarvan was de compositie Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops. Een behoorlijk stevig stuk dat opvalt door het gebruik van de lage instrumenten, zoals de baritonsax, de basgitaar, de bastrombone, de basaccordeon en de contrabas. Luister naar Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops.

U hoorde het stuk Leeg Vraagteken van Marijn Bisschops, uitgevoerd door het Cluster Klankcollectief. En dit was Pop Art, gevuld met opnamen die de concertzender maakte tijdens het Festival November Music 2005. Dit programma werd voor u samengesteld.

Dit is de Concertzender. En bij de Concertzender is het nu tijd voor Concertzender Live. Dit is alweer het 9e programma met live-opnames die wij maakten tijdens het festival. November Music 2007, dat vorig jaar van 14 tot en met 18 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. Vandaag kunt u luisteren naar opnamen die de KRO maakte van het Brabants Orkest met werken van Guus Jansen en Luc Brewaas. Beide heren waren centrale componist tijdens deze editie van het festival. We beginnen met de bewerking die de Belgische componist Luc Brewaas in de periode tussen zo 2002 en 2005 maakte van een aantal preludes voor piano van Claude Debussy. Het Brabants Orkest staat onder leiding van Arturo Tamayo.

Dat was La Sérénade Interrompue, de laatste van vijf bewerkingen die Luc Brewaas maakte van Preludes voor piano van Claude Debussy. En dan nu uw aandacht voor de wereldpremière van Belvedere van Guus Jansen. Een compositie die hij schreef in opdracht van het festival November Music. U hoort nu de eerste versie van dit dubbelconcert voor twee celli en orkest, waarbij de cellopartij van Ernst Reiziger voor een groot deel uit improvisatie bestaat. De andere cellopartij wordt vertolkt door Larissa Groeneveld. Tijdens het concert in het Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch werd dit werk tweemaal uitgevoerd. Later in het programma kunt u naar de tweede versie luisteren. Belvedere van Guus Jansen. U hoort wederom het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

0: trek dan maar. Mooi, doei.
1: Oké, en nu.
2: Ja, doe ik.

Nieuwe weg.

0: expect to be by the Raycon boy of 1700. 1700 by the Raycon boy.
1: 1700, that's well understood. What's your deepest draft, sir?
0: Deepest draft is 4.8 meter, some roughly between 4.5, 4.9, I'm not sure, but it's not 5 meter. I think the maximum is 4.8.
1: Yes, okay, that's well understood. And what's your last port of call?
0: Last port of call was Esbjerg, Denmark.
2: U hoorde Gedroomd Kanaal, een geluidscompositie van Cilia Erens die in première ging tijdens November Music 2007. Maar u hoorde een speciaal voor deze uitzending gemaakte versie. Dit is een concertzender en dit is het programma Concertzender Live. En dan nu, zoals beloofd, de tweede uitvoering van Belvedere van Guus Jansen. U hoort Ernst Reiziger en Larissa Groeneveld cello en het Brabants Orkest onder leiding van Arturo Tamayo.

Dit is de Concertzender met het programma Beide Tijds. Vandaag staan alle programma's in het teken van Concertzender archiefopname van het November Music Festival 2005. Op 19 november 2005 vond in de Verkadefabriek de première plaats van een werk door de Nederlandse-Australische componist Kim Bouwman, een November Music opdracht. De uitvoering van het werk Black Wind, met een videoprojectie van Susan Norrie, was in handen van het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van Etienne Siebens. Claire Edwards deed de slagwerkpartij. De première werd voorafgegaan door een uitvoering van het prachtige Dances van Louis Andriessen uit 1991, hier gezongen door sopraan Marije van Stralen.